croissant, een bed flesje voor Pia, een Nussknacker voor Nella en voor Nora een Stein, een Eschenbecher voor Ingrid, voor